Flautist Mark Rabas speelde de eerste 6 van de 25 beroemde etudes van Louis Drouet. Op 30 november 1813 zet Willem Frederik, de zoon van Willem V, zijn eerste stappen op Nederlandse bodem. Later zou hij Willem I worden. Luistert u tot slot van dit programma naar de slotscène uit de feestkantate 17 november 1863 van Johann Heinrich Lübeck. U hoort een vocaal ensemble onder leiding van en begeleid door organist Gert Oost.

Vanuit de Haagse Gotische Zaal hoorde u tot besluit een slotscène uit de feestkantate 17 november 1863 van Johann Heinrich Lübeck. Het vocaal ensemble stond onder leiding van Gert Oost, die ook het bedorgel bespeelde. En het ensemble bestond uit de sopranen Marieke Verbeek, Rieneke de Wit, de alten Christel Briels, Cato Lagerwij en Christina Sievert, de tenoren Leo van der Plas, Onno van der Meijden en Huub van der Linden en de bassen Bas Kuilenburg en Grigori Sarolea. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de 9e aflevering van Dansen rondom de troon, samengesteld voor de concertzender door Cassandra van Acht. Tot het volgende uur hoort u nog muziek afkomstig van de CD Divertimenti für Blazer door het Consortium Classicum. En dat is muziek van Leopold Kozeloch.

Dit is de Concertzender met De Wandeling. En daarin deze keer kamermuziek van Darius Milhaud. Hij leefde van 1892 tot 1974. En we beginnen met een compositie uit het jaar 1922. Namelijk het strijkkwartet nummer 6, opus 77. Met drie delen. Souple et animé, très lent en très vif et rythmé. Hier is het Fanny Mendelssohn-kwartet.

Het Fanny Mendelssohn kwartet speelde het strijkkwartet nummer 6, opus 77 van Darius Milhaud. Luister nu naar zijn suite opus 157b uit 1936. Uitgevoerd door Joaquin Palomares, viool, Paul Cortés, altviool en Michel Wagemans, piano.

U luisterde naar de suite opus 157b uit 1936 van Darius Milhaud. Uitgevoerd door Joaquín Palomares, viool, Paul Cortés, altviool en Michel Wagemans, piano. Vocale muziek nu in dit programma met kamermuziek van Darius Milhaud. Trois poèmes de Lucile de Chateaubriand, opus 10. Gezongen door mezzosopraan Florence Katz, begeleid op piano door Sergei Sieferstein.

Florence Katz, mezzosopraan, en Sergei Sieferstein, piano, voerde Trois Poèmes de Lucile de Chateaubriand uit van Darius Milhaud. Opus 10 was het. Kwartet nu weer. Kwartet opus 417 uit 1966 met drie delen: Modérément, Animé, Lent en Vif. Luister naar Jozef Malkin, viool, Esther van Stralen, altviool, Eduard van Rechteren, altena, cello en Marcel Worms, piano.

Dat was het kwartet opus 417 uit 1966 van Darius Milhaud. U hoorde Jozef Malkin viool, Esther van Stralen altviool, Eduard van Rechteren altena cello en Marcel Worms piano. We besluiten deze aflevering van De Wandeling met kamermuziek van Darius Milhaud met het strijkkwartet nummer 7, opus 87 uit 1925. Vier delen, modérément animé, doué sans hâte, lent en vif et gai. Hier is opnieuw het Fanny Mendelssohn-kwartet.

Dit is de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam. Vandaag deel 8 in de serie De Piano-etude, van oefening tot kunst. De vorige aflevering sloten we af met een etude, de enige, dacht ik, van Tchaikovsky. We zijn dus in Rusland. Anatoly Liadov werd in 1855 geboren. Hij was ongelooflijk getalenteerd, maar ook ongelooflijk lui. Hij werd van het conservatorium verwijderd omdat hij niks deed, maar enige tijd later weer toegelaten en kort daarop meteen aangesteld als docent. Zo goed was hij dus. Toen hij 50 werd, schreef een bekende criticus over hem het volgende. Hij heeft iedere gave die je maar bedenken kan. Een weergaloze compositietechniek, originaliteit, poëtische fantasie, een overvloed aan humor, een zeer goede smaak, een grote intelligentie en alles wat hij jaar in jaar uit voor ons schrijft zijn hooguit 10 pagina's muziek of zelfs minder. Dit is een doodzonde tegen Apollo die hem zo rijk heeft begiftigd. Ik denk dat hij dit zelf ook wel beseft. Tot zover een boze recensent. Eigenlijk is Liadov vooral bekend geworden door een stuk dat hij niet schreef. Choreograaf Diaghilev had hem in 1910 opdracht gegeven muziek te schrijven voor zijn nieuwe ballet De Vuurvogel. Toen de datum van de eerste repetitie angstig dichtbij kwam, werd Diaghilev een beetje ongerust, omdat hij maar niks van Liadov hoorde. Hij schreef hem een brief en kreeg meteen antwoord. Ik lig helemaal op schema, ik heb zelfs al een pak muziekpapier gekocht. Diaghilev heeft de opdracht toen snel doorgegeven aan een jonge, nog totaal onbekende leerling van Liadov, en dat was Igor Stravinsky. Het betekende zijn doorbraak. Liadov heeft dus weinig muziek nagelaten. Maar wat we van hem hebben is meestal uiterst verfijnd en meesterlijk georchestreerd. In dat laatste was hij zorgvuldig gekneed door zijn leermeester Rimsky-Korsakov. Stukken voor orkest van Liadov, die het beluisteren meer dan waard zijn, zijn Kiki Mora en Het betoverde meer. Verhoudingsgewijs heeft Liadov tamelijk veel pianomuziek geschreven. Uiterst korte stukken waaraan hij maar bleef schaven. Want zijn geringe productie lag niet alleen aan luiheid, maar ook aan een grenzeloos perfectionisme. Veel pianostukjes van hem zijn een soort muzikale prentbriefkaarten. We draaien er een paar. Eerst Kukolki, dat betekent marionetten. Liadov weet hierin de luisteraar soms heel subtiel ritmisch op het verkeerde been te zetten. Pianiste Monique Dufil.

Marionetten, opus 29 van Anatoly Liadov door Monique Dufil. Nog een miniatuurtje van hem, de muzikale snuifdoos. Een meesterlijke imitatie van een speeldoosje. En zeker als Mikhail Pletnev het speelt, nou dan hoor je tegen het eind dat het nodig opgewonden moet worden.

De muzikale snuifdoos van Liadov door Mikhail Pletnev. Liadovs eerste reeks pianostukjes componeerde hij in het jaar dat hij van het conservatorium werd getrapt. Opus 2 bestaat uit 14 miniatuurtjes. De laatste uit de reeks wil ik graag laten horen, omdat hij hierin, waarschijnlijk zonder het te beseffen, ritmisch vooruitloopt op de ragtime.

Ook Liadov heeft zich bezig gehouden met het genre piano-etude. Met de nodige moeite heb ik er een opname van kunnen bemachtigen. Ik was erg blij toen ik zag dat Olga Solovieva bezig is om alle pianomuziek van Liadov op te nemen. Dat werd hoog tijd. Hier komt ze met de etude opus 5.

Etude opus 5 van Liadov. Tweede helft 19e eeuw begonnen componisten in heel Europa te beseffen dat volksmuziek serieuze aandacht verdiende en kon fungeren als een onuitputtelijke bron van inspiratie. Daarom begonnen ze overal volksliedjes op te tekenen. Ook Rusland deed ijverig mee aan deze trend. In 1893 kreeg Liadov opdracht van het Keizerlijk Geografisch Genootschap om letterlijk de boer op te gaan en volksliederen op te tekenen. Hij deed dat samen met Mili Balakirev en Sergei Ljapunov. Ze maakten er een kolossale bundel van met bijna 300 melodieën. En die doken natuurlijk in allerlei gedaantes op in hun eigen composities. Hier komt er zo een met volksmuziek doordrenkt stuk van Sergei Ljapunov. Het heet Lesginka. Dat is de naam van een dans uit een gebied dat tegen Iran aan ligt. De pianist is Konstantin Scherbakov.

Lisginka door Konstantin Scherbakov. Ik zal eerst eens iets vertellen over de componist van dit virtuose stuk. Het gaat trouwens om een etude. Sergei Lyapunov, geboren in 1859, ging in Moskou naar het conservatorium. Pianoles kreeg hij van een Duitser, Karl Klintwort. En dat was een van de sterleerlingen van Liszt. Compositie leerde hij van Tchaikovsky. Hij vond die lessen helemaal niet prettig, want Tchaikovsky was erg onvoorspelbaar en hij had een totaal andere muzikale smaak. Lyapunov merkte waarschijnlijk dat Tchaikovsky voornamelijk les gaf vanwege het salaris. De gedegen lessen van Tanjeev bevielen hem veel beter. In 1883 studeerde Lyapunov af. In datzelfde jaar ontmoette hij de invloedrijke componist Balakirev, kort daarvoor nog leider van een groepje nationalistische componisten, waaronder Mussorgsky, Borodin en Rimsky-Korsakov. Balakirev zag veel in de bescheiden Lyapunov en hij stimuleerde hem enorm om zijn muziek te laten uitgeven. Lyapunov besloot te verhuizen naar Sint-Petersburg, waar een totaal verschillend muzikaal klimaat heerste. Hier omarmde iedereen de volksmuziek uit het immense Russische keizerrijk. Dit virtuose stuk dat we net draaiden vormt een onderdeel van een reeks van 12 etudes die Lyapunov schreef ter ere van Liszt. Hij probeert daarin een synthese tot stand te brengen tussen de pianistiek van Liszt en het volkse, specifiek Russische element waar Balakirev zo'n voorvechter van was. Net als Liszt noemde hij de etudes d'exécution transcendante, dat wil zeggen uitsluitend voor die pianisten die alle technische problemen achter zich hebben gelaten. De invloed van Liszt is onmiskenbaar. Balakirev zei eens tegen hem: je moet niet eens proberen om je te ontworstelen aan zijn invloed. We draaien nu uit die reeks 2 etudes achter elkaar. Eerst hoort u Ronde des Sylphes, oftewel elfendans, en daarna dansen de spoken in Ronde des Fantômes. Pianist is Konstantin Scherbakov.

pianist Konstantin Scherbakov met twee etudes van Sergei Ljapunov, Elfendans en Spokendans. Niet alleen de volksmuziek, maar ook natuurelementen spelen een rol in deze etudes. Luistert u eerst naar Tempête, de storm, en daarna naar het net zo onstuimige Terek. In dat laatste stuk duiken er ook weer typische Russische volksmelodieën op. Pianist is weer Konstantin Scherbakov.

De Sturm en Terek uit Ljapunovs Etudes, virtuoos werk door Konstantin Scherbakov. Ljapunov bekleedde allerlei hoge posten in de Russische muziekwereld. Samen met Balakirev verzorgde hij een complete uitgave van het werk van Mikhail Glinka, die zij zagen als de vader van de Russische muziek. Zelf schreef hij tamelijk veel, voornamelijk voor zijn eigen instrument, de piano. Maar hij produceerde toch ook wel orkestwerken. Zijn muzikale taal was zelfs voor die tijd conservatief en mensen als Stravinsky gingen dan ook behoorlijk tegen hem tekeer. De gigantische politieke en sociale onrust in zijn land vanaf 1917 hadden Ljapunov zo geschokt dat hij in 1923 naar Parijs uitweek. Daar richtte hij een conservatorium op voor zijn massaal uitgeweken landgenoten. Het jaar daarop overleed hij plotseling. De officiële lezing van de Sovjet-autoriteiten was dat hij was gestorven tijdens een concertreis. We sluiten het gedeelte over Ljapunov af met een stuk waarin hij bewijst dat hij zich niet uitsluitend bezighield met pianistisch geweld. Net als Schumann schreef hij stukken voor en over kinderen. Uit Opus 59 draaien we Wiegelied voor een pop. Toen ik dit stukje voor het eerst hoorde, dacht ik, het is maar goed dat poppen niet kunnen huilen. Wat een treurigheid en wat een eenvoud. Pianist is Karl Andreas Kolli.

Wiegeliedje voor een pop van Liapunov. Nog een Russische 19e eeuwer van wie je zelden of nooit muziek hoort. Zijn leraar Rimsky-Korsakov voorspelde het al in zijn necrologie die hij afsloot met de genadeloze woorden: hij zal spoedig vergeten zijn. Hij had het over Anton Arensky, epigoon van Tchaikovsky. Toen Tchaikovsky een ruime jaarlijkse toelage kreeg van zijn briefschrijvende bewonderaarster Nadezhda von Meck, nam hij ontslag als leraar compositie aan het Moskouse conservatorium, dolblij dat hij er vanaf was. Zijn opvolger was Anton Arensky. Hij gaf daar les aan onder andere Scriabin en Rachmaninov. Arensky heeft zich ook gewaagd aan het schrijven van etudes. Ik laat er een horen, gespeeld door Stephen Coombs.

Etude van Arensky. Daarin konden we horen dat het in die tijd mode was om Oosterse thema's te verwerken. Deze melodie klonk duidelijk Chinees. Zou Lang Lang hem misschien al ontdekt hebben? Ik weet het niet. Arensky leidde een heftig leven, gedrenkt in alcohol. Bovendien was hij gokverslaafd. Hij stierf op zijn 45ste in Finland. En nou we daar toch zijn, maak ik van de gelegenheid gebruik om een Finse etude te laten horen. Sibelius is vooral bekend vanwege zijn symfonieën en zijn vioolconcert. Pianomuziek van hem hoor je eigenlijk zelden. Pianist Howard Gimsen.

Het contrast zal groot zijn met het volgende nummer, maar daar hou ik wel van. Clément Jeannequin, een Frans componist uit de Renaissance, schreef rond 1603 Le Chant des Oiseaux en L'Alouette en Le Rossignol. In het vijfstemmige lied Le Rossignol, de nachtegaal, krijgt een zangeres zelfs een naam, Philomela. En hoewel de distelvink, de boekvink en de kneu al samen heel mooi zingen, is dat niets in vergelijking met nachtegaal Philomela's vele akkoorden en zoete klanken.

Le chant du rossignol van Clément Jeannequin, gezongen door Ensemble Clément Jeannequin, onder leiding van Dominique Wies. We blijven nog even bij de Franse vogels. Hoe romantisch moet je denken om een vergelijking te maken tussen een kolibri die honing uit bloemen drinkt en een geliefde die zoete liefde van lippen kust. Luistert u naar Le Colibri van Ernest Chausson, gezongen door countertenor Philippe Jarouski.

Le Colibri schreef Chausson in 1880. En het was in 1905 dat Maurice Ravel zijn Histoire naturelle schreef. Jules Renard schreef in 1896 wel 40 gedichten over dieren, vogels, insecten en zoogdieren. Ravel koos er 5 uit voor zijn cyclus en die wil ik u graag laten horen. 4 vogels en de krekel. Maar die laat ik er vandaag uit in dit vogelprogramma. Prachtige Franse gedichten. En voor wie een Nederlandse vertaling wil lezen, die moet eens kijken op www.liederennederlandsvertaald.nl. Liederennederlandsvertaald.nl. Daar staan werkelijk prachtige vertalingen van Bert Nieuwenhuizen. Luistert u naar de pauw, de zwaan, de ijsvogel en het parelhoen. Sopraan Régine Crespin met Philippe Entremont aan de piano. Maar ik lees u nog voor de pauw. Vandaag gaat hij zeker trouwen. Het had gisteren al moeten zijn. Hij was er klaar voor, gekleed voor het feest. Hij wachtte alleen op zijn verloofde. Ze kwam niet. Ze aarzelde. Glorieus loopt hij met de allure van een Indische prins. En hij brengt de gebruikelijke dure cadeautjes mee. Liefde ontsteekt in een schittering van kleur en zijn aigrette trilt als een lier. Zijn bruid komt niet. Hij klimt naar de top van het dak en kijkt op de nok naar de zon. Hij laat zijn hemelse kreet horen. Léon! Léon! Zo noemt hij zijn verloofde. Hij ziet niets komen en niemand antwoordt. De kippen zijn het gewend en kijken zelfs niet op. Ze zijn het beu hem te bewonderen. Hij komt naar beneden en loopt het erf op. Zo zeker van zijn eigen schoonheid dat hij niet in staat is tot rancune. Zijn huwelijk zal morgen zijn. En, niet wetend wat te doen de rest van de dag, gaat hij naar de veranda. Hij beklimt de trede als de trede van een tempel met waardige tred. Hij neemt de maat van zijn rokkostuum met panden zwaar van ogen die niet kunnen worden losgemaakt. Hij herhaalt de ceremonie nog maar een keer.

Régine Crespin zong vier liederen uit Histoire naturelle van Maurice Ravel. De Noorse componist Edvard Grieg schreef ook een lied over een zwaan, op een tekst van Ibsen. Een prachtig teerlied over de zwaan die zingend sterft. Kari Leuvaas zingt het in het Noors, net als het daaropvolgende lied, een Fuglewiese. Ook een tekst van Ibsen, over een wandeling in het bos op een mooie lentedag. We hadden het mooi samen. De vogels zongen boven ons, maar we gingen uit elkaar. En nu loop ik weer alleen in het bos. En de vogels hebben het nog steeds over toen, die mooie lentedag.

Dat waren twee liederen van Edvard Grieg, gezongen door Kari Leuvas. Als er één vogel is die veel bezongen wordt, dan is dat wel de nachtegaal. De vogel die 's avonds zo mooi zingt boven de hoofden van verliefde stellen. In sommige liederen wordt die nachtegaal ook nagedaan, zoals in Salavie. Het meest bekende werk van de Rus Alexander Alexandrovich Aliabiev, geschreven in 1825. Die bekendheid kreeg het doordat Rossini het lied gebruikte als onderdeel van de zanglesscène in De Barbier van Sevilla. De zangeres moet een hele hoge F, dus boven de hoge C, zingen. Nathalie Dessay doet dat met gemak samen met de Berliner symfoniker en de dirigent is Michael Schönwandt.

Nathalie Dessay gaat nog een nachtegaal zingen, en wel die van Igor Stravinsky, Le Rossignol. À joie, en plus mon cœur. Het is geschreven naar het sprookje De Chinese Nachtegaal van Hans Christian Andersen. In 1920 schreef Stravinsky het lied en werd het een onderdeel van een opera, een suite en een ballet. Op verzoek van de keizer zingt de nachtegaal een bloemrijk en prachtig lied over de vreugdevolle schoonheid van de bloemen en de zon en de dag. Maar ook zingt ze van het stille verdriet en tederheid van de dromen van de nacht.

Rossignol van Igor Stravinsky, gezongen door Nathalie Dessay. Kent u Heinrich von Herzogenberg? Een componist die in 1843 in Oostenrijk, in Graz, werd geboren. Zijn werken zijn verankerd in de klassieke traditie van Bach, maar hij volgde ook Wagner en Brahms. Net als Brahms en Schumann schreef hij romantische duetten en kwartetten. Van dit drietal laat ik een vogellied horen. Eerst het kwartet Das Vöglein van Herzogenberg. En dat is een concertopname uit Heiden in Zwitserland. Herzogenberg had daar een zomerhuis en in die plaats is iedere zomer een Herzogenberg-festival. En daarna het bekende Ein kleiner hübscher Vogel van Johannes Brahms. En tenslotte het duetje Die Schwalben van Robert Schumann.

meerstemmigheid van Van Herzogenberg, Brahms en Schumann, vol vogelzang. Er zijn nog prachtige vogellieden van Beethoven, Dessau, Humperdinck, maar ik besluit dit meiprogramma met Franz Schubert. An die Nachtigall, met vooral in de piano nachtegaaltrillers. Dan die vögel, waarin de mensen ook zo graag willen vliegen, en die kreeën, die maar om het hoofd cirkelt van de eenzame zoekende wandelaar uit Winterreizen.

U hoorde van Eugène Isaïe zijn vioolsonate in A kleine terts. En die werd gespeeld door Henning Kragerud en Bård Monsen. Op 14 november 1914 sterft de 24-jarige soldaat en componist André de Vare. Bij deze Vlaamse componist uit Kortrijk staan we vanavond en de volgende week stil. Gelukkig heeft de Kortrijkse componist Herman Roelstraten de handgeschreven partituren van André bewaard. Die gingen in 1985 naar het conservatorium in Brussel. Laten we nu eens naar het langste werk van André luisteren, zijn pianosonate in E kleine terts uit 1912. Hij was toen 22 jaar. De pianist die dit werk gaat uitvoeren is Hans Reykelink.

In 1912 schreef André de Vare deze pianosonate in E. Twee jaar daarna, in 1914, kwam hij om op het slagveld in België. Volgende keer in ons programma laten we u meer horen van deze jonggestorven componist André de Vare. Dit programma, Muziek uit de Eerste Wereldoorlog, werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender met Fortepiano. Met vandaag deel 9, de Fortepianoconcerten Georg Wilhelm Gruber. Vanavond zijn we in het Nuremberg van de tweede helft van de 18e eeuw. Met daarin een hoofdrol voor Georg Wilhelm Gruber. In 1770 verschenen daar werken voor fortepiano of klavercimbal. Gruber heeft een zeer persoonlijke eigen stijl. Laten we maar eens luisteren naar fortepianist Arthur Schoonderwoord en zijn ensemble Cristofori met Grubers Concerto Primo in D.

Dat was het Concerto Primo in D van Georg Wilhelm Gruber met de fortepianist Arthur Schoondewoerd. Verder hoorde u ook het ensemble Cristofori. Dezelfde uitvoerenden gaan nu verder met de virtuose vierde sonate in D, ook van Gruber.

Achter de fortepiano zat Arthur Schoondewoerdt en daaromheen het ensemble Cristofori. U hoorde de vierde sonate van Georg Wilhelm Gruber. Dan luisteren we nu nog naar het Concerto Secondo in F.

Tot zover het Concerto in F van Georg Wilhelm Gruber. We verlaten Nuremberg en gaan naar Wenen en luisteren naar het vierde Capriccio van Jozef Anton Stefan.

U hoorde het sextet voor piano en blaasquintet van Louise Farenc. Het werd uitgevoerd door Les Vents Français, bestaande uit de toonaangevende specialisten Emmanuel Pahout, fluit, Paul Meyer, klarinet, François Leleu, hobo, Gilbert Audin, fagot, Radovan Vladkovic, horen en Eric Lesage, piano. Deze zes heren vervolgen deze uitzending met het sextet van Ludwig Thuile. Dit stuk werd gecomponeerd in 1888 en Thuile, die in Bozen in Zuid-Tirol geboren werd, behoort tot de Münchense school waartoe ook Richard Strauss behoorde. Hij schreef opera's en orkestwerken, maar vooral kamermuziek. En zijn sextet voor piano en blaasquintet is zijn belangrijkste compositie. Het werk heeft soms een haast symfonische allure, maar het kent ook eenvoudige, naïeve passages. Thuile benut alle mogelijkheden van het ensemble en hij laat alle instrumenten solistisch schitteren. Er zijn vier delen: Allegro moderato, Larghetto, Gavotte andante quasi allegretto en finale Vivace.

U heeft geluisterd naar het sextet voor piano en blaasquintet van Ludwig Thuile. Voor u speelden de leden van het ensemble Le Vent Français en Eric Lesage piano. In deze samenstelling spelen de muzici tot slot van Radio Romantica het Divertissement opus 6 van Albert Roussel. Hij schreef dit werk in opdracht van de Société Moderne des Instruments à Vent, die rond 1900 veel compositieopdrachten verleende, waardoor het spelen op houtblaasinstrumenten in Frankrijk een enorme vlucht nam en werkelijk serieus genomen werd. Luistert u naar het Divertissement voor piano en blaasquintet van Albert Roussel in de uitvoering van Le Vent Français, bestaande uit Emmanuel Pahout fluit, François Leleu hobo, Paul Meyer clarinet, Gilbert Audin fagot en Radovan Vladkovic horen, samen met Eric Lesage piano.

0: tot slot van Radio Romantica heeft u geluisterd naar het Divertissement van Albert Roussel. U heeft het afgelopen uur kunnen luisteren naar het fameuze ensemble Les Vents Français en Eric Lesage Piano. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.
1: Dag. Fijn dat u luistert naar de concertzender waar we ons sterk maken voor onbekende, mooie muziek van componisten die wel wat aandacht verdienen. En zo iemand is Johann Nepomuk Hummel, leerling van Mozart, die leefde van 1778 tot 1837. Herkansing voor Hummel, zo heb ik mijn serie programma's genoemd. Toen ik 8 uitzendingen geleden begon aan mijn reis door leven en werk van hem, had ik geen idee wat ik allemaal tegen zou komen. Maar nu blijkt dat Hummels gigantische oeuvre vol zit met juweeltjes die je eigenlijk nooit hoort. En dat zijn leven, tussen veel bekendere grootheden als Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Mendelssohn en Chopin, uitermate boeiend leesvoer vormt. Ook door zijn contacten met al die mensen. De hele vorige uitzending wijdde ik aan het oorlogsjaar 1809. Het jaar daarop stond Hummel nog steeds op de loonlijst bij het vorstenhuis Esterhazy, waar hij officieel verantwoordelijk was voor de religieuze muziek. Maar als je ziet wat hij in dat jaar allemaal heeft gecomponeerd, dat overduidelijk niet bedoeld was voor het paleis, dan verbaast het je niks dat hij door zijn werkgever met enige argwaan werd bekeken. Een paar jaar daarvoor was hij alles de laan uitgestuurd omdat hij te veel bijkluste. Toen is hij door tussenkomst van de oude Haydn toch weer in dienst genomen omdat de vorst wel erg kon genieten van Hummels religieuze muziek. 12 jaar daarvoor had Haydn zijn oratorium Die Schöpfung geschreven. Luister morgen om 14:00 maar naar het programma Zuiver Klassiek. Dan kunt u hem horen. Nou, Die Schöpfung was een mega succes. En al tijdens Haydns leven, was het al een mega succes in heel Europa en ook in Amerika. Het stuk werd gezongen in het Duits, in het Engels en zelfs in het Italiaans, zoals we konden horen in mijn vorige uitzending. Hummel leidde zelf als dirigent de officiële première en bedacht later waarschijnlijk dat hij ook wel zo'n oratorium wilde schrijven. En dat deed hij ook. Bij hem ging het om het Bijbelse verhaal van Mozes, die het vervolgde Joodse volk op wonderbaarlijke wijze door de uiteenwijkende wateren van de Rode Zee loodste. Het exact dateren van deze compositie is nooit gelukt. Het manuscript was zoek en kwam pas kort geleden boven water uit de stoffige archieven van het British Museum. Maar we kunnen veilig aannemen dat Hummel het stuk heeft geschreven tijdens zijn dienstverband bij de vorst Esterhazy. Gelukkig heeft het idealistische Duits

label CPO er een opname van uitgebracht. Het oratorium heet Die Durchzug durchs Rote Meer. De uitvoering door de Rheinische Kantorei en Das Kleine Konzert staat onder leiding van Herman Max. We draaien een selectie daaruit. De orkestrale inleiding zit vol energie en dramatiek en is een voorbode van het eerste koor. Dat bestaat uit één grote noodkreet van het Joodse volk in Egypte. Aus der Tiefe unseres Elends schreien wir zu dir, o Herr. Bitterkeit ist unser Leben. Herr, befreie, rette uns. Venijnige, dissonerende stoten op de gestopte horens onderstrepen het drama.

De eerste twee delen uit Hummels oratorium Die Durchzug durch das Rote Meer. Ik vraag me af, wat is er nou toch mis met deze muziek en waarom hoor je hem nooit? We slaan een paar nummers over en dan krijgen we een duet tussen Aaron en Mozes. Tenor en bas, ook weer vol dramatiek. Laat mijn volk gaan, is de boodschap. In het recitatief, dat meteen daarop volgt, doet Hummel uitgebreid aan klankschildering. Net als Haydn destijds in de Schöpfung. In de orkestbegeleiding horen we kikkers, sprinkhanen, hagel en onweer. En de tekst gaat over de zeven plagen van Egypte. Daarna horen we de Engel der Wraken, vertolkt door de tenor.

Auf die Sacken, die Wasser treten aus mit Überschwemmung.

Dat waren drie delen uit Hummels oratorium Die Durchzug durchs Rote Meer. We slaan weer een paar nummers over en komen terecht bij het hoogtepunt van het verhaal. De warme storm blaast het water weg, waardoor het Joodse volk zomaar de Rode Zee kan oversteken. En hun achtervolgers worden verzwolgen door de wateren die zich weer sluiten. Dit verhaal wordt verteld door de sopraan en door het koor. Hummels liefde voor de opera horen we uitgebreid terug in de virtuose coloratuurpartij voor de sopraan. Haar dialogen met de hobo, de klarinet en de fagot doen me aan Mozart denken. En meteen daarna draaien we het triomfantelijke slotkoor van het werk Jehovah ist ein Kriegesheld. Pharaons Wagen und sein Heer stürzt er hinab ins Meer. Hummel etaleert hier uitgebreid hoe goed hij is in het fugatisch componeren.

Tot zover Hummels oratorium Die Durchzug durchs Rote Meer. Ja, ik was aangenaam verrast toen ik dit stuk ontdekte. Deze muziek verdient het niet om op de plank te blijven liggen, vind ik. Dit werk schreef Hummel hoogstwaarschijnlijk voor het vorstenhuis Esterhazy. Maar in die periode schreef hij ook volop muziek waarin hij zelf kon schitteren als pianist. Luister maar eens naar de finale van zijn trio Opus 35. Lichtvoetige muziek, vol humor. Soms is het café niet ver weg. Een kruising tussen Haydn en Beethoven. Muziek waar ik blij van word. En al helemaal in de uitvoering van het trio Parnassus.

Tja, geestige finale uit Hummels Piano Trio opus 35 door het trio Parnassus. Waarschijnlijk gecomponeerd in 1810. 18 jaar daarvoor schreef Hummels leraar Mozart een regelrechte opera-hit. Die Entführung aus dem Serail speelde in op de grote mode van dat moment, het exotische. De opera speelt zich af in een Turkse harem en we horen dat ook terug in de muziek. Hij was ook zo populair omdat hij in het Duits was en niet in het gebruikelijke Italiaans. In het nu volgende duet probeert de tenor de moslimbas in te wijden in de verboden geneugten van de alcohol. Vivat Bacchus!

duet uit Mozarts opera Die Entführung aus dem Serail. Deze opera was kennelijk nog steeds erg populair in Wenen, want in 1810 schreef Hummel een reeks van 12 ingenieuze variaties over dit thema. Van alles horen we daarin voorbij komen. Humor in nummer 2, syncope, dat wil zeggen tegendraadse ritmes, in nummer 3, virtuose loopjes en versieringen in nummers 7 en 10. En in de langste variatie, nummer 9, vervoert Hummel ons naar een kerk waar we het orgel horen. En in de laatste variatie horen we vooral woede, een beetje à la Beethoven. We draaien een uitvoering door de Poolse pianiste Joanna Czeczak.

van het National Conservatory. En tijdens deze periode liet hij zich inspireren door de Amerikaanse muziek, wat vooral hoorbaar is in zijn beroemde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. Minder bekend, maar niet minder indrukwekkend, zijn de symfonische variaties opus 78 die hij in 1877 componeerde. En hierin werkt hij op een intensieve manier met 27 variaties op een eenvoudig thema uit zijn koorwerk Jassem Huslar. Oftewel, ik ben een violist. U hoort nu deze symfonische variaties opus 78 van Dvorak door Musica Florea, onder leiding van Marek Strinsel.

Mark Strinsel dirigeerde Musica Florea in een uitvoering van de Symfonische Variaties opus 78 van Antonin Dvořák. De Duitse componist, pianist en dirigent Felix Mendelssohn-Bartholdy geldt als een van de meest opmerkelijke muzikale talenten van de vroege romantiek. Geboren in een welgesteld en intellectuele familie in Hamburg, toonde hij al op jonge leeftijd uitzonderlijk muzikaal talent. Als 9-jarige gaf hij zijn eerste concert en zijn eerste symfonie voor strijkorkest schreef hij op 15-jarige leeftijd. Mendelssohn muziek kenmerkt zich door een klassieke helderheid en balans in combinatie met de emotionele diepgang en expressie van de romantische stijl. Zijn Italiaanse en Schotse symfonieën behoren dan ook tot de hoogtepunten van het romantische orkestrepertoire. Op 20-jarige leeftijd zorgt hij niet alleen voor de vernieuwende belangstelling voor Johann Sebastian Bachs Matthäus Passion, maar schreef hij ook zijn Variation Concertante voor cello en piano, een speelstuk met fraaie dialogen tussen de cello en piano. We gaan luisteren naar een uitvoering hiervan door Guadalupe Lopez, Inges, cello, Olga Andriushchenko, piano en zij speelt op een Erhard uit 1862.

Guadalupe Lopez Inglés, cello en Olga Andriushenko, piano. Ze speelde de variations concertante voor cello en piano in D. Grote opus 17 van Felix Mendelssohn Bartholdy. Félicien César David zag het levenslicht in 1810 in het Franse Gadenet. Hij werd vooral bekend om zijn exotische Oosterse orkestwerk Le Désert. Inspiratie daarvoor vond hij tijdens zijn reizen door Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In Les Quatre Saisons voor strijkquintet beeldt David, net als Vivaldi, die dat eerder deed, de vier seizoenen uit op een muzikale manier. En dit werk past binnen het exotische en verhalende karakter van Davids composities en laat zijn talent zien bij het creëren van sfeer en kleur. Les Quatre Saisons sluit daarmee aan bij het natuurbeeld dat een belangrijke inspiratiebron was voor David en ook voor veel van zijn romantische tijdgenoten. Gaat u luisteren naar het deel Soirée d'hiver uit dit werk en u hoort het door het Ensemble Baroque de Limoges.

We hebben geluisterd naar het ensemble Barok de Limoges met een uitvoering van, althans een deel daaruit, de Soirée d'hiver uit Les Quatre Saisons van Félicien César David. Tot zover deze aflevering van Zwerven door de Romantiek. Informatie over de uitgezonden muziek vindt u in de gids bij dit programma. Op onze site concertzender.nl of via de app is deze informatie uiteraard ook te bereiken. Als u hem nog niet heeft geïnstalleerd, doen, want dan vindt u veel meer informatie over de programma's van de Concertzender. Dit programma werd samengesteld door Kees Koudstaal. In het, de tijd te gaan tot het volgende programma hoort u Bart van Oort op forte piano in de Nocturne in Asgroot, opus 102 van Louis Lefebvre-Willy.

U luistert naar de Concertzender met het programma In de Schijnwerper, gewijd aan werken van Robert Schumann. En zojuist luisterde u naar David's Bündlertänze, opus 6, gespeeld door pianist Murray Pariah. En we gaan verder in dit programma met het strijkkwartet nummer 1 in A, opus 41, nummer 1. Robert Schumann schreef dit stuk in 1842. Er zijn 4 delen. Introduzione, andante espressivo allegro, en als tweede scherzo presto intermezzo, adagio en tenslotte presto. Luistert u, hier is het Kuikenkwartet.

Het Kuikenkwartet besloot deze uitzending van de Concertzender met als titel In de Schijnwerper. En de schijnwerpers waren vandaag weer gericht op Robert Schumann. Zijn strijkkwartet nummer 1 in A, opus 41, nummer 1, beluisterde u, geschreven in 1842. Samenstelling van dit programma In de Schijnwerper, Erbert Randewijk, met dank aan Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender. In onze serie over Joseph Bologna Chevalier de Saint-Georges zijn we aangekomen bij deel 9. Twee vioolconcerten. Ze zijn geschreven tussen 1778 en 1799. Het zijn de laatste twee vioolconcerten van Joseph Bologna Chevalier de Saint-Georges. We beginnen met het 11e vioolconcert in G grote terts uit 1778. Het is een zeer spectaculair werk waarin werkelijk alles uit de kast wordt gehaald. U hoort violist Miroslav Filimec en het Pilsen Philharmonisches Orkest onder leiding van František Preissler junior.

U hoorde Elisabeth Wolfish viool en de Raglan Baroque Players onder leiding van Nicholas Kramer met het concert opus 3 nummer 1 in D groot van Pietro Locatelli. We gaan verder met Locatelli's concert opus 3 nummer 5 in C groot, uitgevoerd door Rodolfo Bonucci viool en het Orchestra da Camera di Santa Cecilia. Het concert bestaat uit drie delen, largo overgaand in andante met capriccio, dan adagio en tenslotte allegro met capriccio.

Dat was het concert opus 3 nummer 5 in C groot van Pietro Locatelli, gespeeld door Rodolfo Bonucci, viool, en het Orchestra da Camera di Santa Cecilia. Tot besluit het concert nummer 12 uit opus 3 in D groot met de drie delen Allegro en Capriccio, Largo en Allegro en Capriccio. Luistert u naar Elisabeth Wolfisch, viool en The Raglan Baroque Players.

De violiste Elisabeth Wolfisch en de Raglan Baroque Players met het concert opus 3 nummer 12 van Pietro Locatelli. Dit was Chroniek van de Nederlandse muziek voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dit is de concertzender vanuit muziekmakersgebouw Music Q in Amsterdam. Tot 9 uur deel 7 van onze serie Klankkleur. Exotisch is de wereld van de muziek van de 19e eeuwse Franse componist Louis-Albert Bourgault du Coudray. Volksmuziek uit alle windstreken, opera's die spelen in exotische oorden, om nog maar te zwijgen over de orkestwerken van deze componist. Het werk dat we dadelijk gaan horen is geschreven in 1882, de Rhapsodie Cambodgienne. In deze Oriëntaalse rhapsodie neemt Louis-Albert ons mee naar de mythologische wereld van Cambodja. Bourgault du Coudray schildert dit alles in kleurrijke klanken en gebruikt zelfs Cambodjaanse volksmuziek. Voor de opname van dit tweedelige werk is gebruik gemaakt van het originele manuscript. De Zwitser Adriano dirigeert het Slovaaks Radio Symfonieorkest.

Tot zover de kantate Andromède van Guillaume Lequeux. Met Dina Briand sopraan, Zege van der Stenen tenor, Philippe Uttenlocher bas, Jules Bastin bas, het Symfonisch Koor van Namen en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. Hetzelfde orkest en dezelfde dirigent gaan nu verder met de Fantaisie contrapuntique sur un Cramignon liégeois. En dat betekent een contrapuntische fantasie op een Luikse volksdans. En ook dit stuk is gecomponeerd door Guillaume Lequeux en wel in 1890.

Dat was tot besluit de fantaisie contrapuntique sur un Cramignon liégeois van Guillaume Lequeux. Pierre Bartholomé dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over en tot aan het hele uur kunt u nu luisteren naar de Passacaglia en Gigue, opus 90, het eerste deel, gecomponeerd door Jozef Jongen. Ook dit werk wordt uitgevoerd door het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, ditmaal onder leiding van Fernand Quinet.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur cello en contrabas. Het wordt deel 13, het slot van deze serie en daarin een...

Cello-concert in A-klein, opus 22 van Samuel Barber. Een concert uit 1945. Componist schreef dit werk voor de Russische celliste Raya Gabusova. En Barber heeft dan ook alles uit de contrabas gehaald. U hoort het nu in een uitvoering door Wendy Warner. En de Royal Scottish National Orchestra wordt gedirigeerd door Maren Alsop.

Maanlicht, gedicht van Albert Verweij op muziek van Alfons Diepenbrock. U hoorde de tenor Christophe Prigardien met aan de piano Rudolf Jansen. Ook het gedicht Meinacht van Helene Zwart heeft Diepenbrock op muziek gezet. Luister maar naar de mezzo-sopraan Jart van Es en opnieuw pianist Rudolf Jansen.

Jart van Nes zong Diepenbrocks Meinacht, begeleid door Rudolf Jansen. Van Lodewijk van Dijssel is het zo net Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen. De muziek die Alfons Diepenbrock componeerde op deze tekst wordt vertolkt door de sopraan Roberta Alexander.

Roberta Alexander en Rudolf Jansen in Diepenbrocks. Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen. Naar een sonnet van Lodewijk van Dijssel. Dan nu op muziek van Diepenbrock het mooie sonnet Avondzang van Jacques Perk. Uitgevoerd door tenor Christophe Prégardien en, het kan niet missen, pianist Rudolf Jansen.

Christophe Pregardien zong Avondzang van Alfons Diepenbrock met Rudolf Jansen aan de piano. Pregardien en Jansen gaan verder met Zij sluimert, evenals Avondzang, een sonnet van Jacques Berck.

Zij sluimert, lied van Alfons Diepenbrock door Christophe Prigardin en Rudolf Janssen. De mezzosopraan Christa Pfeiler zingt nu Bijaard, waarvoor een zekere Vade tekent voor de tekst. Vade is een pseudoniem van E. Amori Berends.

mezzo-sopraan Christa Pfeiler en pianist Rudolf Janssen met het lied Beiaard. Simeons lofzang maakt oorspronkelijk deel uit van de muziek die Diepenbrock schreef voor het treurspel van Joost van den Vondel, Gijsbrecht van Amstel. Hij heeft de lofzang in 1914 bewerkt tot een geestelijk lied, hier gezongen door de bas Robert Holm.

de bas Robert Hol en pianist Rudolf Jansen in Simeons lofzang van Alfons Diepenbrock. De mezzosopraan Christa Pfeiler zingt nu Diepenbrocks Ave Maria.

Ave Maria, door Diepenbrock, gecomponeerd in 1889. Gezongen door Kristra Feiler en gespeeld door Rudolf Jansen. De pianist blijft zitten aan de vleugel en begeleidt nu Christophe Prégardien in het gebed tot Maria. Preghiera alla Madonna.

Dit was nog een keer de tenor Christophe Prégardien met Preghiera alla Madonna van Alphonse Diepenbrock. Hierna van Diepenbrock Come raggio di sol, als een zonnestraal. Roberta Alexander en Rudolf Jansen.

Roberta Alexander en Rudolf Jansen in Diepenbrock, Comaraggio di Sol. Van de liederen van Alfons Diepenbrock gaan we nu over naar een aantal werken voor koor a cappella. Voor de 70ste verjaardag van architect Pierre Kuipers schreef Diepenbrock het Celestis Urbs Jeruzalem. Uwe Gronerstei dirigeert het Nederlands Kamerkoor.

Celestis Urbs Jeruzalem van Alfons Diepenbrock werd gezongen door het Nederlands Kamerkoor. Het koor gaat verder met Auf dem See.

Uwe Gronostei dirigeerde het Nederlands Kamerkoor in Diepenbrocks Auf dem See. Nog één koorwerk van Diepenbrock tot slot van dit uur en heel toepasselijk het herfstlied Chanson d'automne.

0: Dat was tot besluit Chanson d'automne van Alphonse Diepenbrock door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronerstein. U luisterde naar aflevering 9 van Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar met liederen van Alphonse Diepenbrock. Hij leefde van 1862 tot 1921. Samenstelling van dit uur Cassandra van Acht. En kijkt u voor een compleet overzicht in de programmagids op concertzender.nl.
1: Orgelwerk, oude muziek op historische orgels, elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luisteren dus naar Orgelwerk.

Dag, ik ben Thijs Bonger met alweer deel 9 in de serie Lastige Leerling over de raakpunten tussen Haydn en Beethoven. Ik ben al een tijd op zoek naar composities die Beethoven schreef toen hij nog in Bonn woonde. En naast volledige werken uit die periode kom je dan ook schetsen tegen die hij later in Wenen als leerling van Haydn uitwerkte en uitgaf. En één zo'n stuk is een strijktrio opus 3. Een omvangrijk werk dat zelden wordt uitgevoerd, maar waarin we een zelfverzekerde Beethoven aan het werk horen, die toen al compositorische trucs toepaste die later kenmerkend zouden worden. Nu dus Beethovens allereerste strijktrio opus 3.

Dat was het openingsdeel van Beethovens allereerste strijktrio, opus 3. Ik ga even uitleggen waarom we straks pas verder gaan met dit strijktrio. Ik zei al dat Beethoven zelf deze muziek zeker goed genoeg vond om te laten uitgeven. En dat wordt nog eens extra onderstreept omdat hij later is begonnen aan een bewerking van dit stuk voor pianotrio. Die bewerking is nooit afgekomen, maar het eerste deel wel. Als strijktrio klinkt dat eerste deel hier en daar al erg vol, soms bijna orkestraal. En dat effect wordt nog eens aangedikt in de bewerking voor pianotrio. Het leek me leuk om dat grote verschil

te laten horen. Hier komt dus Beethovens eigen bewerking van het stuk dat we net hebben gehoord. Deze versie is pas voor het eerst vastgelegd in 2009.

Dat was Beethovens eigen bewerking van het eerste deel van zijn strijktrio Opus 3. Ben benieuwd welke versie je mooier vond. Laat het even weten in een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En dan gaan we nu verder met dat strijktrio Opus 3 in de originele versie. Muziek waarin het dwarse karakter van Beethoven soms al aardig in de grondverf staat.

Beethoven, strijktrio, opus 3. Voor zover de tijd het toelaat, nog een stuk dat Beethoven begon in Bonn en in Wenen afmaakte om aan Haydn te laten zien. Variaties op Se vuol ballare uit Mozarts opera Le nozze di Figaro voor viola en piano, WOO 40. Hij droeg ze op aan Eleonore von Breuning, ooit zijn grote liefde, maar nu een vriendin. Ze had een sjaal voor hem gemaakt van hazenharen. Ik wist niet dat dat kon. Hij schrijft haar dat ze de pianopartij extra goed moet instuderen, want hij componeerde die op zo'n manier dat imitators niet met zijn ideeën aan de haal konden gaan. Bedankt voor het luisteren.

luisteraars, welkom op de Concertzender bij een uitzending van Radio Romantica. Het komende uur is gevuld met liederen van Johannes Brahms. Het wordt een dwarsdoorsnede van het vocale oeuvre van deze romantische componist. En we maken kennis met een aantal van zijn muzikale stijlen en met een aantal van de dichters waar hij een zwak voor had. In het eerste blok ontmoeten we de jonge componist die nog denkt aan Haydn's Schöpfung in het eerste lied getiteld Juche. In het tweede lied, Wie die Wolken acht der Sonne, klinkt de melancholieke, serieuzere Brahms. Die Müllerin, op tekst van von Chassimo en Die Liebende schrijft naar een gedicht van Goethe, verwijzen weer naar een wat lichte romantische sfeer. We gaan luisteren naar deze vier liederen van Johannes Brahms. En ze worden gezongen door Christiane Schaefer, sopraan, en Graham Johnson begeleidt haar op piano.

Vier liederen van Johannes Brahms waren dat, gezongen door Christina Schaefer, sopraan, met begeleiding van Graham Johnson. Voor zijn liederen opus 57 gebruikte Brahms de poëzie van Georg Friedrich Daumer. De componist is op dat moment 33 jaar oud en begint al aardig door te breken. De poëzie van Daumer, met zijn emotionele masochisme, liefdespijn en romantische hoofdbrekens, spraken Brahms kennelijk bijzonder aan. Hij was nog jong. De krachtige muzikale pennenstreken onderstrepen zijn componeertalent. Maar we horen ook de onrustige geest, die net als bij de dichter van de tekst op zoek is naar het onbereikbare. We gaan luisteren weer naar vier liederen, nu uit het opus 57 van Johannes Brahms, gezongen door sopraan Christina Schaefer, begeleid door pianist Graham Johnson.

U hoorde vier liederen van Johannes Brahms, gezongen door sopraan Christina Schaefer, begeleid door pianist Graham Johnson. Het volgende blok van vier liederen begint met nog een Daumer-zetting over onbeantwoorde liefde, met een duidelijk Schubertiaanse klank. En dan volgen twee regenlieder, beide op tekst van Klaus Groot, een goede vriend van Brahms. De mannen kenden elkaar al sinds hun jeugd. En dat tweede regenlied is een meesterwerk. Bovendien het langste lied dat Brahms ooit componeerde. 8 stroven met ronkende romantische beeldspraak over de regen. En de melodie kennen we van de eerste vioolsonate van Brahms. Nageklang bezingt nogmaals de regendruppel, maar dan als traan op de wang van de geliefde. Luistert u naar vier liederen van Johannes Brahms, uitgevoerd door Christina Schaefer en Graham Johnson.

U luistert op de Concertzender naar het programma Radio Romantica, die vandaag gevuld is met liederen van Johannes Brahms. De 5 korte liederen voor Ophelia klonken voor het eerst in een Hamlet-opvoering in Praag. Een bijzondere opdracht voor Brahms, voor een niet-professionele zangeres, die echter wel een professionele actrice was. Haar naam was Olga Preigeisen. En waarschijnlijk zijn de liederen in der tijd voor de gelegenheid georchestreerd geweest. We weten het niet zeker. Maar we gaan luisteren naar de 5 korte Ophelia-liederen van Brahms, gezongen door sopraan Christina Schäfer, begeleid door pianist Graham Johnson.

U hoorde de Ophelia-lieder van Johannes Brahms door Christina Schaefer en Graham Johnson. Het duo vervolgt hun recital met volksliederen. Brahms was gek op de volkspoëzie uit Europa, met name Oost-Europa. En hij gebruikte het genre op weergaloze wijze voor zijn muziek. Zo ontstond een indrukwekkende verzameling volkslieder die een belangrijk onderdeel van zijn oeuvre vormt. U hoort eerst zometeen een Boheems en een Slovaaks volksliedje. En Brahms houdt daar de muziek eenvoudig, conform het eenvoudige karakter van de poëzie. Het derde lied is ook een volksliedje en het vierde lied is een simpele tekst met een artistieke uitwerking. De tekst van deze gelofte van liefde was kennelijk belangrijk genoeg voor wat meer ingewikkelde noten. We gaan opnieuw luisteren naar vier liederen van Brahms door sopraan Christina Schaefer en pianist Graham Johnson.

De Ophelia-lieder van Johannes Brahms waren dit. En tot slot van dit recital met liederen van Brahms laten we nog de vijf meisjesliederen Mädchenlieder horen. Teksten geschreven vanuit het standpunt van een jonge meid die fantaseert over haar toekomst in het leven en in de liefde. Opnieuw volksgedichtjes afgewisseld met poëzie van Paul Heyse en Otto Friedrich Gruppe. Luistert u tot slot van deze uitzending van Radio Romantica naar vijf Mädchenlieder. Die worden uitgevoerd opnieuw door de sopraan Christina Schäfer met haar vaste begeleider, pianist Graham Johnson. Ik neem vast afscheid en besluit deze uitzending van Radio Romantica met de samensteller Pieter de Oude te bedanken.

Vanuit het muziekmakerscentrum Music U is dit de Concertzender met in het komend uur vrouwelijke componisten, aflevering 14. En dat betekent meteen het slot van deze serie. En in deze laatste aflevering van de serie vrouwelijke componisten staat vooral de Amerikaanse Florence B. Price centraal. Een van de dochters van Florence heeft het nalatenschap van haar moeder aan de Universiteit van Arkansas gegeven. Wat zich in deze verzameling niet bevindt is The Oak. Dat is gevonden in de Sibley Muziekbibliotheek van de Eastman Muziekschool. Waarschijnlijk is dit werk ergens rond 1934 geschreven. In The Oak vertelt Florence een dramatisch verhaal waaruit weer blijkt dat de componiste prachtig kan vertellen. Zo dadelijk kunt u dit werk gaan beluisteren en het zal u opvallen dat ze ook een voorliefde heeft voor de blazers. Apo Su dirigeert de Women's Philharmonic.

Dat was de Oak van Florence Price met de Women's Philharmonic onder leiding van Apo Su. Dan gaan we luisteren naar de derde symfonie van Florence Price. Ze begon eraan in 1938 en in 1940 zetten ze een punt achter de partituur. De bedoeling was dat deze symfonie een Afro-Amerikaanse moest worden, zonder citaten van de Afro-Amerikaanse spirituals en volksmuziek. We horen wel iets wat daarop lijkt, maar dat is allemaal van Florence zelf. Ook het derde deel van de symfonie, Juba Dance, lijkt op deze Afro-Amerikaanse dans, maar het gaat de componisten alleen om het ritme van deze dans. En daarnaast horen we ook in dit deel iets wat op jazz lijkt van de jaren 40 in Chicago, waar Florence toen woonde. Wat eigenlijk allemaal achter deze noten staat is, vele Afro-Amerikanen gingen tijdens de migratie in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw van het zuiden naar Chicago. Dat leven van Afro-Amerikanen in de grootste stad van Illinois is het centrale thema van deze derde symfonie. U luistert wederom naar de Women's Philharmonic onder leiding van Apo Su.

De Women's Philharmonic, onder leiding van Apo Su, speelde de derde symfonie in C van Florence Beach Price. We blijven in deze laatste aflevering van Vrouwelijke Componisten in de Verenigde Staten. En er was ook actief de Engelse Rebecca Clark. Deze componiste bleef Engels en dat horen we bijvoorbeeld in de drie koorliederen. We beginnen met iets heel Engels. De chorus uit Hellas van Percy Bysshe Shelley. Dit horen we nu met de Choir of Gonville of Caius College, Cambridge, onder leiding van Geoffrey Webber.

Tot besluit hoorde u drie koorliederen van Rebecca Clark met de Choir of Cromwell en Caius College Cambridge onder leiding van Jeffrey Webber. En als laatste hoorde u When Cats Run Home. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze serie Vrouwelijke Componisten, met grote dank aan de samenstelster van deze serie, Cassandra van Acht. Tot het volgende programma hebben we nog een paar minuten over. Naast mij ligt nog steeds de cd die u in een vorig programma heeft kunnen horen, Transcripties voor Orgelduet van Felix Mendelssohn. En daarvan laten wij horen, er staat namelijk ook op Psalm 42 versen 3, 4 en 5, opus 42. Daarvan hoort u nu de aria Allegro Assai.

Dit is de chroniek van de Nederlandse muziek op de Concertzender. Het komende uur hoort u werken van de componist en muziekpedagoog Bernard van Beurde. Hij overleed in 2016. Van Beurde studeerde aan het Amsterdams Conservatorium bij Rudolf Escher en Ton de Leeuw. En hij componeerde kamermuziek, orkestwerken, vocale muziek alsmede werken voor muziektheater en fanfare- en harmonieorkest. We beginnen met zijn compositie Grenzeloos. Zijn werk uit 1991 voor sopraan en fanfare. Van Beurde componeerde het in opdracht van de Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst en droeg het op aan de dirigent Joost van Beek. Van Beurde gebruikte in deze compositie teksten uit de Koran, de Bijbel en uit het Requiem.

U hoorde Grenzeloos van Bernard van Beurden. En het werd uitgevoerd door sopraan Tanny Willemstein met het Friesk Fanfare Orkest onder leiding van Jouke Hoekstra. We gaan verder met een andere compositie van Van Beurden en wel Concerto uit 1990 voor Groot Blaasorkest. U hoort opnieuw het Friesk Fanfare Orkest met dirigent Jouke Hoekstra.

Concerto van Bernard van Beurden werd uitgevoerd door het Friesk Fanfare Orkest met dirigent Jouke Hoekstra. U luistert naar Chroniek van de Nederlandse Muziek, die dit keer gewijd is aan de muziek van de in 2016 overleden componist Bernard van Beurden. We gaan verder met zijn mini-muziek nummer 2, een werk uit 1975, gecomponeerd voor solo-accordeon en in opdracht van het Cultuurfonds Buma. Het werk is opgedragen aan accordeoniste Minnie Dekkers, die het hier ook zelf uitvoert.